0: Slaag is na je laatste training. Gemis je je betalen geef je je kippen geef je knieuw. Je slimme, je knieuwne op oortse training. Snap ik me als je wat slim is. Hij is kort is het zo uit. Dus dat is, dat is de zieke extra oortse geef je knieuw.
1: Ik zie dat ik was.
0: יש קרדות.